0: Thuis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: iClean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
2: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
1: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
2: Klinkt goed.
3: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Merwe Radio.

go. It ain't no country club either.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus.

Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij een uitzending van de Zendgroep Kerken. Fijn dat u vanmorgen luistert. Deze uitzending wordt verzorgd door de christelijk gereformeerde Eben Haezerkerk aan de Middeldiepstraat in Sliedrecht. Tot 9:30 is het programma speciaal voor de kinderen. Om 9:30 kunt u gaan luisteren naar de kerkdienst. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee H. Peet. Zoals gezegd, nu dus eerst een programma voor de kinderen. Zitten jullie er klaar voor? Dan gaan we eerst luisteren naar een paar liederen.

Het is nog steeds vakantie. Ben je weg geweest? Of ga je misschien nog? Er zijn ook veel kinderen die niet op vakantie kunnen omdat ze ziek zijn, er geen geld is of andere verdrietige oorzaken. Zullen we ook aan hen denken en voor hen bidden? Straks gaat de dominee een preek houden over Paulus die op reis is. In de Bijbel staan in het boek Handelingen de zendingsreizen van Paulus beschreven. Een deel van het verhaal van zijn tweede zendingsreis ga ik aan jullie voorlezen uit de kinderbijbel. Luisteren jullie mee? Niet lang blijft Paulus in Antiochië. Na een paar dagen gaat hij alweer op reis. Deze keer gaat Silas met hem mee. Nadat ze in verschillende plaatsen het evangelie gebracht hebben, komen ze eindelijk in Troas. Dat ligt aan de Middellandse Zee. Aan de overkant van deze zee ligt het werelddeel Europa. In Europa kennen de mensen de Heer Jezus nog niet. Ze hebben nog nooit van hem gehoord. Wel weten ze iets van God, maar de mensen in Europa hebben God vergeten. Ze hebben eigen goden bedacht. Ze nemen wel alle weldaden van God aan, maar aan hemzelf denken ze niet meer. Dat is grote zonde. Toch wil de Heer Europa ook genadig zijn en de zonde daar vergeven. Hij wil ook in ons werelddeel de boodschap van de verlossing laten horen. Dat moet Paulus gaan doen. De Heere zal het hem vertellen. Op een nacht heeft Paulus een visioen. Aan de overkant van de zee ziet hij iemand staan. De man wenkt en roept: kom over naar Macedonië en help ons. Paulus hoeft niet te twijfelen wat dat betekent. Macedonië ligt in Europa. Hij begrijpt het. Europa heeft het evangelie ook nodig. De Heer is bezig daar te werken in harten van mensen, zodat ze onrustig worden en naar de enige God gaan verlangen. Paulus aarzelt dan ook niet. Zodra er gelegenheid is, gaat hij scheep. Na een reis van enkele dagen zet hij voet aan wal. Europa, dat is het werelddeel waarin wij wonen. Nu zal Europa het evangelie gaan horen. Steeds als wij aan dit moment denken, mag ons hart wel van vreugde opspringen dat God ons werelddeel niet in het donker van het heidendom heeft gelaten, maar ons de blijde boodschap heeft laten brengen. De eerste stad van Macedonië, Filippi, is een Romeinse kolonie. Er wonen maar heel weinig Joden, zodat er niet eens een synagoge is. De Joden die er zijn, komen op de Sabbat bij elkaar aan de rivier, net buiten de stad. Op de eerste Sabbat gaat Paulus daarheen. Hij wil tot de Joden van de heiland spreken. Als hij bij de rivier komt, vindt hij daar alleen maar een paar vrouwen. Dat is niet erg hoopgevend voor Paulus. Maar toch laat hij zich niet ontmoedigen. Hij begint tot dit kleine groepje te spreken. Hij vertelt van Gods liefde en van zijn grote geschenk, de Heer Jezus. Hij spreekt van vergeving van zonde, van vrede met God en van eeuwig leven. Onder de vrouwen is ook Lydia, een aanzienlijke mevrouw. Ze is een purperverkoopster uit Thyatire. Ze is dus een Griekse, maar ze heeft van de Joden van God, van de God van Israël gehoord en dient hem met haar hele hart en leven. Als deze vrouw de heerlijke boodschap hoort, luistert ze met bijzondere aandacht, want de Heere opent haar hart. Dit is nu wat ze gezocht heeft. Er is vrede met God te vinden, doordat de zonden vergeven worden. Jezus Christus, hij is de verlosser. Hij heeft zijn leven gegeven om haar zalig te maken. Dat gelooft ze. Dan mag ze ook gedoopt worden en bij de gemeente horen. Ze wordt gedoopt met haar hele gezin. Wat een blijdschap voor Paulus en zijn metgezellen. De eerste mens, een vrouw, is in Europa tot de Heer Jezus gebracht. Het werk in Europa begint heel klein, maar het wordt gezegend. Lydia wil nu natuurlijk ook meewerken om het evangelie te verbreiden. Daarom biedt ze Paulus haar huis aan. Hij kan er wonen en van daaruit zijn werk doen. Paulus twijfelt of hij dit aan zal nemen, maar Lydia houdt aan. U weet toch wel, zegt ze, dat ik met mijn hele hart aan de Heere trouw ben? Waarom zou u het dan niet doen? Nu wil Paulus niet langer weigeren. De Heere geeft hem dit huis. Het is een groot gemak bij dit werk, want nu kan hij mensen ontvangen om met hem te spreken. En hij wordt verzorgd. De Heere maakt hem voorspoedig.
Nu er één huis in het grote Europa is, waar de Heere Jezus gekend wordt, komen er meer. Er worden meer harten geopend en meer mensen worden tot het geloof gebracht. Elke morgen komen de gelovigen samen op de plaats van het gebed. Daar bidden ze samen en luisteren naar Paulus. Het is een rijke tijd. Voordat we verder gaan met dit verhaal, luisteren we nog naar twee liedjes.

0: snap ik het liever. Jij wil ons daar naartoe brengen. Oh, jij wil ons naar Jezus brengen. Dat is een goed idee. Oh, dan gaan we daar naartoe.
1: Kom maar. Gaan we daar naartoe. Er zijn veel meer kinderen hier. Zullen we nog een keer zingen?
0: Nee.
1: Kom maar. Kom er lekker bij.

We gaan weer verder met Paulus mee op zendingsreis. Eén ding is er dat Paulus last van heeft. Elke morgen als hij naar de gebedsplaats gaat, wordt hij achterna gelopen door een vrouw. Ze is een slavin en diep ongelukkig. De duivel heeft haar helemaal in zijn macht. Hij laat haar regeren door één van zijn boze geesten. Ze weet zelf niet wat ze doet of wat ze zegt. Ze kan niets anders doen dan dat de boze geest wil. Ze kan de toekomst voorspellen. Dat doet ze ook, voor geld. Dat geld komt terecht in de zak van haar meesters. Zij worden er rijk van. Ze zien er niets schandelijks in om geld te verdienen uit de ellende van deze arme vrouw. Ze hopen maar dat zij niet genezen wordt, want dan is het uit met hun winst. Ze loopt nu elke morgen achter Paulus aan te schreeuwen. Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, krijst ze. Ze komen ons de weg van de zaligheid verkondigen. Is Paulus niet blij dan dat deze vrouw hem zo helpt? Ze zegt toch de waarheid? Nee, Paulus is niet blij. Hij heeft er last van. Want de slavin zegt maar een halve waarheid. Ze zegt niet welke zaligheid Paulus en Silas brengen. Ze zegt niet dat de echte zaligheid alleen door Jezus Christus komt. Paulus begrijpt het wel. Het zijn woorden van de duivel. De duivel zegt altijd halve waarheden. En daarmee doet hij meer kwaad dan met een leugen. Hij heeft dat in het paradijs ook gedaan. Paulus wil niets te maken hebben met deze woorden. De mensen moeten niet denken dat hij zich door deze vrouw laat helpen. Het evangelie zal alleen door de Heilige Geest worden verbreid. Dus zal hij aan dit geschreeuw een einde maken. Op een morgen, als hij op weg is naar de rivier en de vrouw weer achter hem aanloopt, staat Paulus plotseling stil. Hij keert zich om, zodat hij tegenover haar komt te staan. Dan spreekt hij, niet tot haar, maar tot de boze geest die in haar woont. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus dat je van haar uitgaat, zegt Paulus. Natuurlijk moet de boze geest gehoorzamen. Hij gaat uit van de vrouw. Wie kan de Heer Jezus in de weg staan? Wat een verlossing voor deze slavin. Nu is ze plotseling weer een mens als alle andere mensen. Maar nu kan ze ook niet meer waarzeggen. En haar meesters kunnen geen geld meer aan haar verdienen. Dat is wat. Zijn ze niet blij dan dat er een arme ongelukkige verlost is uit de macht van de duivel? Helemaal niet, ze zijn woedend. Maar ze laten zich zo door die grote winst maar niet afnemen. Ze hebben vrienden genoeg die het met hen eens zijn en helpen willen. Laten we ze naar de rechters brengen, dan kunnen die ze wegjagen, zeggen ze. Ze gaan op weg om Paulus te zoeken en als ze hem gevonden hebben, sleuren ze hem en Silas naar de rechters. Daar beschuldigen ze hen heftig. Deze mensen brengen onze hele stad in opschudding. Ze leren allerlei vreemde dingen die wij Romeinen niet mogen geloven. Ze moeten weg. Het zijn Joden. Gooi ze in de gevangenis. Weg met hen. De rechters maken korte metten. Joden? Daar hoeven ze zoveel omslag niet mee te maken. Dan hadden ze maar moeten zwijgen. Ze zullen ze laten geestelen en dan maar naar de gevangenis met hen. Dan zal het wel weer rustig worden in de stad. Zij bevelen hun mannen om Paulus en Silas te geestelen. Hun kleren worden letterlijk van hun lijf gescheurd. Ze worden aan de geestelpaal gebonden en dan zwiept de geestel neer over hun blote rug. Dat doet vreselijk pijn. Maar Paulus en Silas herinneren zich hoe de Heer Jezus zelf behandeld werd om hen te verlossen. Nu mogen ze lijden voor de naam van hun zaligmaker en zij achten dat een grote eer. Dat maakt hen onder alle pijn toch gelukkig. Ze hadden kunnen zeggen dat ze Romeinen waren, want ze werden beide in een Romeinse stad geboren en bezitten daarom het Romeinse burgerrecht. Volgens de Romeinse wetten mogen ze niet gestraft worden zonder verhoord te zijn, maar ze zwijgen. Want ze willen de vijanden van God laten zien dat ze niet bang zijn om voor de naam van hun heiland te lijden. En nu naar de gevangenis met hen, beveelt de rechter. En goed bewaken, dat ook. De gevangenisbewaarder verstaat zijn vak wel. Hij duwt ze voor zich uit de gevangenis in. De gangen door, de stenen trappen af naar de onderste cel. Daar stond hij ze naar binnen. En hij neemt de houten balk waarin
gaten zitten voor de voeten van de gevangenis. Hij gebiedt de twee mannen hun voeten daarin te steken en sluit hem af met een ijzeren pen. Ziezo, van ontvluchten is geen sprake meer. Wat gaat er veel om in de harten van Paulus en Silas? Ze zijn in Filippi gekomen om het evangelie te brengen. En nu? Nu zitten ze hier, in een donkere cel. Ze kunnen niets meer. Hun zere ruggen doen zo'n pijn. Liggen kunnen ze niet. Bewegen ze zich, dan bezeren ze de voeten. Het is donker en stil. Stil als in een graf. Is dit nu de weg om het evangelie te verspreiden? Is er nu een einde gekomen aan de predikingen in Europa? Maar Paulus en Silas weten dat de Heere Jezus leeft. Toen die stierf van het kruis en begraven werd, leek het ook of alles verloren was. Maar hij stond op uit de dood en regeert nu in de hemel. Hij weet dat zijn twee zendelingen in de gevangenis zitten en laat dat toe. Dan is dat zeker nodig om het evangelie te verbreiden. Paulus en Silas lijden veel. Maar ze zijn niet bang en niet ontmoedigd. Al zouden ze hier moeten sterven, dan nog zou de Heer Jezus zijn naam bekendmaken in Europa. Er is geen enkele reden tot ongerustheid. Er is alleen maar reden tot blijdschap dat zij dit lijden mogen voor hun verlosser. Kom, zeggen ze tegen elkaar, laten we zingen. Laten we God danken voor zijn grote genade, dat hij ons heeft uitgekozen om voor zijn naam te lijden. Ze bidden samen dat God hen trouw wil maken. Ze vragen de Heere Jezus of hij hun gevangenschap nog gebruiken wil voor de verbreiding van het evangelie. Dan zingen ze lofzangen om God en de Heiland te danken en te prijzen. Ook wij zullen nu weer gaan luisteren naar een aantal liederen.

We schakelen nu over naar de kerkdienst die gehouden wordt aan de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk aan de Middeldiepstraat.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus zegt, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Zien we met elkaar in de 13e psalm, het 1e, 3e en 5e vers.

Wij horen samen naar Gods heilige wet en de samenvatting zoals de Heer Jezus Christus die gaf. En zingen we daarna uit Psalm 147, het tiende vers. Ik noem nu de 147ste psalm, het tiende vers. Horen we samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van

uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte dit zo samen. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht. In gebed laten we samen bidden. Heere onze God, we naderen samen voor uw aangezicht. En we danken u hartelijk dat u ons op deze zondagmorgen hier weer samenbrengt in uw huis. En we mogen u ook danken voor de omstandigheden waaronder u dat doet. Als we letten op alles wat er op het moment in onze wereld gaande is, ja, dat kunnen wij ons alleen maar gezegend weten. Wij hoefden in de achterliggende week ons huis niet te ontruimen, omdat de vlammen steeds dichterbij kwamen. Wij hadden stevige grond onder onze voeten. Wij hoefden niet te vluchten voor oorlogsgeweld. En dat zijn allemaal dingen die zoveel mensen op onze wereld op het moment raken. Voor het moment heel regelmatig van aardbevingen. Eerst in Venezuela, toen in Colombia en nu weer in Indonesië. En heren, wij bidden u voor de zoveel die daardoor getroffen zijn. Mensen verloren hebben, geliefden. Huizen die in puin liggen. Alle zorgen die op hen afkomen. Heren, we bidden u om uw ontferming en ook om uw zegen over alle hulp die geboden wordt. Heren, we bidden u om uw zegen voor hen die betrokken zijn bij de bestrijding van branden die woeden. Eerst was het vooral veel ver weg. Maar de laatste tijd is het ook steeds dichterbij gekomen. In Limburg. Vlak over de grens. In Duitsland. In België. Heren, we bidden u om uw zegen voor hen die bij de bestrijding van die branden betrokken zijn. Mag het een middel in uw hand zijn, waardoor die branden een halt worden toegeroepen. Heren, we bidden u voor hen die zo lijden onder al het oorlogsgeweld. We zien de beelden dagelijks. Ja, wij wennen eraan. Maar heren, als je eigen geliefde gewond raken of nog erger, als je eigen huis in puin geschoten wordt, heren, wat wordt het dan een ander verhaal? En heren, we pleiten op die woorden uit de schrift. U bent het die oorlogen doet ophouden. Ja, wij mensen kunnen er maar niet mee stoppen. Heren, dat blijkt steeds meer. Maar wilt u laten zien dat u God bent? Heer, als we zo heel dat wereldgebeuren op ons in laten werken, ja, dan kunnen we maar één conclusie trekken. Dat wat in uw woord staat, wordt werkelijkheid. Deze wereld gaat voorbij. Het lijkt er steeds meer op dat ze op haar laatste benen loopt. De schepping zucht. Maar Heer, er is ook iets wat niet voorbij gaat. Heer, Jezus zegt het toch, mijn woorden gaan niet voorbij. En die woorden mogen ons ook vanmorgen weer als evangelie verkondigd worden. En heren, wat is dat een zegen. En dan bidden we u om de aanwezigheid van uw Heilige Geest in ons midden. Die Geest die Heere is en levend maakt. Die Geest die
van de Vader en de Zoon uitgaat. En die mensen juist terugbrengt. Door de Zoon. Tot de Vader. En laat die geest werkzaam mogen zijn, ook in ons midden vanmorgen, onder de preekstoel. Opdat uw woord met geloof ontvangen zal worden. Ook op de preekstoel. Opdat daar gesproken zal worden naar uw wil en mening. En Heer, laat zo de verkondiging van uw woord op deze morgen mogen plaatsvinden met betoning van geest en kracht. Denk aan ons hier in de kerk. Denk ook aan hen die wellicht thuis met ons verbonden zijn. Of op de plek waar ze op dit moment vakantie houden. Heer, alles wacht op uw zegen. En wilt u ons die zegen niet onthouden? En Heer, we erkennen het. Het is een verbeurde zegen. Als u met ons naar recht zou doen. En heren, dat hebben we zojuist ook weer kunnen horen toen we samen luisterden naar uw heilig gewet. Ja, dan beseffen we dat wij mensen in zoveel opzichten tekortschieten. Niet gedaan hebben wat we zouden moeten doen. En heren, gedaan hebben wat we niet zouden moeten doen. En heren, dan kunnen we alleen maar een beroep doen op uw onverdiende genade. En wat is het dan nodig dat ons ook vanmorgen de Heer Jezus Christus weer gepreekt wordt. En laat hij ook vanmorgen centraal mogen staan. En laten we hem mogen ontmoeten in het gewaad van het woord. En Heer, laat alles wat de voortgang van uw woord vanmorgen in de weg staat, wilt u het wegnemen. En wilt u ons een rijk gezegende dienst geven, ook met elkaar. Ik bid u voor allen die vandaag samenkomen rondom uw woord. Hier in Sliedrecht, elders in ons land, wereldwijd. Heer, wilt u het gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. En wilt u zo ook op deze zondag uw naam heerlijk maken over het rond van de aarde. Heere, gedenk ons zo. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we luisteren verder naar het Bijbelboek Handelingen. En we volgen Paulus verder op zijn tweede zendingsreis. En in dat kader is vanmorgen aan de beurt Handelingen 17, de versen 1 tot 15. Handelingen 17, het eerste tot en met het 15e vers. En zij, ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, werden jaloers. En namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen alle tegen de geboden van de keizer, want ze zeggen dat er geen andere koning is, namelijk ene Jezus.
En ze brachten de menigte en bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen toen ze daar gekomen waren naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want ze ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. En onderzochten daar dus de schrift om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden. En van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de Joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het woord van God door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen ze ook daar de menigte in verwarring brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee. Maar Silas en Timotheus bleven daar achter. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Zalig zij die het woord van de Heer horen en ook bewaren in hun hart. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En bij de uitgang is een extra collecte voor de kerk. Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de hoeksteen. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee W.J. van der Velde uit Doetinchem. Tot zover deze mededeling.

Straks na de verkondiging zingen we uit Psalm 19 het 65ste vers. Psalm 119, vers 65. Tekst voor de preek vindt u vanaf het slot van vers 2. Daar staat het volgende: en drie sabbatten lang ging hij, dat is Paulus, met hen in gesprek vanuit de schriften. En hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. Je kunt de preek volgen aan de hand van een viertal trefwoorden: verkondiging, geloof, verzet en onderzoek. Verkondiging, geloof, verzet en onderzoek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja, mensen zijn heel verschillend. Er zijn mensen met wat je wel noemt een open mind. Als ze iets horen wat afwijkt van wat gangbaar is, zijn ze toch meteen geïnteresseerd. En ze staan ervoor open om dat in overweging te nemen. Ook al is het totaal anders dan wat ze gewend zijn te horen. Ja, waarom zou je denken dat je de wijsheid in pacht hebt? Het zou toch ook best eens heel anders kunnen zetten. En die onbevangenheid, u begrijpt het, heeft iets moois. Tegelijk zit er ook een groot risico aan. Iemand zei eens, als je overal voor open staat, dan kun je ook veel vuil binnenkrijgen. En dat is ook waar. Aan de andere kant kom je mensen tegen die juist een bepaalde aversie hebben tegen alles wat een beetje anders klinkt dan normaal. Ze gaan dan meteen in de verdediging. Ja, ze houden het liefst zoals het is. En daar moet vooral niets in veranderen. Het ging toch altijd goed zo? We moeten onze winst toch doen met wijsheid uit het verleden. En daar moet je toch zuinig op zijn. En dat heeft natuurlijk ook grote waarde. Ook die instelling, daar is veel voor te zeggen. Maar ook daar zit wel een gevaar aan. Dat je eigenlijk nooit open staat voor een stuk correctie. Voor een stuk verdieping ook. Want wat je niet zo gewend bent, ja, dat kan toch een hele waardevolle aanvulling zijn op dat wat je altijd gedacht hebt. Nou, in Handelingen 17, dan kom je eigenlijk beide houdingen tegen. Je komt er mensen tegen met zo'n open mind, zou je kunnen zeggen. Of nog liever, mensen met een open hart. Ja, het is nogal wat Paulus verkondigt. De schriften zijn in vervulling gegaan en God heeft in Christus iets totaal nieuws gedaan. En er zijn er die boodschap enthousiast ontvangen. Aan de andere kant zijn er ook die hun hakken in het zand zetten. Die het allemaal niet zo vertrouwen. Dit kan niet waar zijn. Die Jezus van Nazareth zou de Messias zijn. Ze houden de boot af. Sterker nog, ze wijzen het valikant af. Komt in dit Bijbelgedeelte ook nog een derde houding tegen. En me dunkt, dat is de beste. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt Lucas ook.
Die houding van de mensen in Berea. Aan de ene kant een open mind, zou je kunnen zeggen. Ze staan ervoor open. Maar tegelijk, ze houden het alles in het licht van de schriften. Ze rekenen Paulus na. Ze leggen hun vinger erbij. Klopt dat nou met wat we in de Bijbel lezen? En u begrijpt, dat is de allerbeste houding. Nou, laten we het maar eens nagaan hoe het Paulus verging in Thessalonica en Berea. Ja, in Filippi hadden ze het niet makkelijk gehad. Ze waren uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. Ze waren er wel achter gekomen dat ook Europa niet op het evangelie zat te wachten. Maar dat was voor Paulus en Silas niet het beslissende. God wachtte wel op Europa. En daarom gaan ze ook na hun teleurstellende ervaringen in Filippi toch door. Ook al is de vrucht op hun eerste zendingsarbeid betrekkelijk gering geweest. Ze reizen verder naar Thessalonica. En als u dat kaartje bij de hand hebt wat is uitgedeeld, dan kunt u precies zien hoe ze gereisd zijn. Gereisd over de zogenaamde Via Egnatia. Een weg die liep van de Bosporus tot aan de Adriatische Zee. Een belangrijke handelsroute van oost naar west. En Thessalonica, ja, was aan die handelsweg gelegen. En toen ze vanuit Filippi daar aankwamen, hadden ze een reis van zo'n ongeveer 150 kilometer achter de rug. Merkwaardig genoeg, twee belangrijke steden op de route, Amphipolis en Apollonia, laten ze links liggen. Wat Paulus en Silas daartoe bewogen heeft, ja, dat blijft onduidelijk. Ze willen nou naar Thessalonica. Een grote stad. De hoofdstad van Macedonië. En waarschijnlijk hebben ze gedacht, als we hier vast de voet aan de grond krijgen met het evangelie, dan gaat vanuit Thessalonica de boodschap zich wel verspreiden over de omgeving. En dat is inderdaad ook gebeurd. U moet het maar eens nalezen in Paulus' eerste brief aan de Thessalonicenzen. Daar vertelt Paulus hoe de boodschap vanuit Thessalonica een geweldige uitstraling heeft gekregen. Ja, die opzet van Paulus en Silas is dus geslaagd. Hoewel, ook hier gaat het allemaal bepaald niet van een leien dakje. Ja, Paulus en Silas, ze zoeken ook hier de synagoge op. Opnieuw, eerst de Jood en dan de Griek. Dat is Gods volgorde. En daar houden Paulus en Silas zich aan. Ze zijn immers dienstknechten van de God die zijn volk Israël heeft uitverkoren. En die zijn en blijven het eerste adres van het evangelie. En drie sabbaten lang verkondigt Paulus in de synagoge het evangelie. Hij begint bij de schriften. En hij laat vanuit de schriften zien hoe het met de Messias moest gaan van lijden tot heerlijkheid. Ja, dat de Messias omgeven zou zijn door veel heerlijkheid, ja, dat was een boodschap waar de Joden vertrouwd mee waren.
lijn uit het Oude Testament zagen ze scherp. Maar nou vraagt Paulus aandacht voor die andere lijn. Namelijk dat er lijden aan vooraf zou gaan. Dat ook Psalm 22 een psalm van de Messias is. En dat Jesaja 53 het hoofdstuk over de lijdende knecht bij uitstek een hoofdstuk is dat over de Messias gaat. Ja, een regerende Messias. Een Messias omgeven met allerlei heerlijkheid die zijn volk tot eer brengt en alle vijanden verslaat. Ja, daar konden de Joden zich wel wat bij voorstellen. Maar een Messias die lijdt, een Messias die gaat door de diepte heen, zelfs door de diepte van de dood heen. Daar hadden ze een blinde vlek voor. Maar Paulus die toont vanuit de schriften aan dat het zo moest gaan. Let u op dat woordje moeten. Hij moest lijden en opstaan. Het is maar niet een noodlottige samenloop van omstandigheden. Nee, het moest. Ja, van wie dan? Nou, van God. Het was Gods heilsplan dat het zo zou gaan. En hij heeft dat heilsplan vast laten leggen in de schriften. En als Paulus zo al die lijnen getrokken heeft vanuit het Oude Testament, dan gaat hij over de Heer Jezus vertellen. Over zijn kribbe. Over zijn kruis. Over zijn opstanding uit de doden. Dat hij vandaag gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Dat hij zijn geest heeft uitgestort. En dan zegt Paulus, leg het nou eens naast elkaar, die Bijbel. En wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Beste mensen, dan kun je toch maar één conclusie trekken. Dan kun je toch alleen maar de conclusie trekken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, de schriften zijn het die hem legitimeren. Dat is als het ware zijn paspoort. En dat paspoort legt hij over. Leg het er maar naast. Mijn leven, mijn optreden, mijn doen en mijn laten. En het Oude Testament. En dan zie je dat ik geen titel of jota van het Oude Testament heb laten vallen. Dat ik het allemaal vervuld heb. Ja, het staat er zo mooi in de tekst. Paulus opent de schrift. Nou, wanneer gaan de schriften voor u en mij nou echt open? En nog niet als alles dat in de exegetische details nauwkeurig wordt uitgelegd. Ja, dat is heel belangrijk. Begrijpt u me niet verkeerd? En ik doe elke week mijn best om daar werk van te maken. Maar de Bijbel die gaat pas echt open. Als die open gaat tot op de Heer Jezus Christus. Dan gaan de schriften open. Als de Bijbel zo open gaat dat je daarin de Heer Jezus ziet. En weet u wat ik nou hoop? Dat u vanmorgen met die gezindheid naar de kerk gekomen bent. Om over de Heer Jezus te horen. Dat u dat nou zo nodig hebt. Omdat u zichzelf elke keer zo tegenvalt. Omdat de wet elke week weer de vinger ligt. Legt bij de zere plek. Ja, dominee, wat heb ik het elke week nodig om over de Heer Jezus te horen. En mijn verslagen hart aan hem te mogen ophalen. De jongere zegt,
En dominee, wordt dat dan niet een beetje saai op een gegeven moment? Op een gegeven moment weten we toch wel? Wordt het saai om adem te halen? Ja, dat moet je ook steeds weer doen. Ja, dat heb je nodig om te leven. Nou, om geestelijk te leven heb je het nodig dat de Heer Jezus je elke zondag opnieuw verkondigd wordt. Dat je als het ware weer lucht krijgt om adem te halen. Ja, want als je eraan denkt wie je zelf bent, dan wordt de adem je als het ware soms afgeknepen. Heer, hoe moet ik voor u bestaan? Dat kan niet. En dat terwijl ik het zo goed weet. Ja, ik heb wel een open mind. Maar vaak voor de verkeerde dingen. En waar ik een open mind voor zou moeten hebben, heb ik het zo vaak niet. En daar kom je elke week meer achter. En als u nou zo naar de kerk komt, met het diepe verlangen de Heer Jezus te ontmoeten, dat de schriften opengaan tot op Christus. Ik weet het zeker, dan gaat het u nooit vervelen. En dan zult u ongetwijfeld de ene zondag veel meer gesticht worden dan de andere zondag. Maar dan is er echt elke zondag wel een woord voor u bij. Nou, gemeente, dat is het eerste. Verkondiging. Tweede, geloof. Want wat gebeurt er als Paulus zo de schriften opengelegd heeft tot op de Heer Jezus? Dan staat er zijn er die overtuigd raken en zich bij Paulus aansluiten. Ja, dat woord, gemeente, dat doet zijn werk. God heeft ook zelf beloofd, het zal niet ledig tot hem terugkeren. Nou, het blijkt hier in Thessalonica, dat woord dat draagt vrucht. Er zijn er enkele uit de synagoge zelf, enkele Joden. En reken maar dat een hele stap voor ze geweest is. Ze moesten ingaan tegen hun eigen geestelijke leiders. Tegen een groot deel van hun eigen volk. Denkt u aan al die mensen die tegenover Pilatus gestaan hadden en geroepen hadden: kruisigt hem, kruisigt hem. En gemeente, u hoort er toch graag bij. Ja, zij moesten daar tegen ingaan. Nou, Joden komen tot geloof, heerlijk. En wat zou je ernaar verlangen dat er nog veel en veel meer zouden worden? Paulus heeft het over godvrezende Grieken die ingewonnen worden voor de boodschap. Ja, zogenaamde godvrezende, dat is een categorie die je in het boek Handelingen heel veel tegenkomt. Dat waren heidenen die meeleefden met de synagogen, zich weliswaar niet hadden laten besnijden, maar wel in de gaten hadden die God van Israël. Daar moeten we zijn. Nou, gemeente, ook uit die kring komen er velen tot geloof. En tenslotte noemt Lucas ook vooraanstaande vrouwen. Dat is een heel wonderlijk fenomeen. En je ziet het eigenlijk in het evangelie al. En Jezus had in zijn gevolg al vele welgestelde vrouwen. En die lijn is hier als het ware verder doorlopen in het Bijbelboek Handelingen. Denk maar aan Lydia, waar het recent ook nog over ging. Wonderlijk. Een heel gevarieerd gezelschap is het waar het evangelie ingang vindt. Ja, wat is dat nou? Nou, gemeente, dan moet je eigenlijk heel goed lezen wat er staat.
In vers 4 geeft Lucas op een heel subtiele manier aan... het is nou werk van God. In het Grieks staat er zoiets als... zij werden Paulus en Silas toebedeeld. En als je het zelfs heel letterlijk vertaalt... dan staat er... ze werden hen toebedeeld als een erfdeel. Ze werden hen toebedeeld. Dat heb ik meer gelezen in het Bijbelboek Handeling. In Handelingen 2 bijvoorbeeld staat iets vergelijkbaars. Namelijk dit. God voegde dagelijks aan de gemeente toe. En hier is het dus... ze worden aan Paulus en Silas toebedeeld. Met andere woorden, dat is werk van God. God werkt in het verborgene van het hart, zo stilletjes aan. Helemaal niet opzienbarend, helemaal niet spectaculair, maar zo stilletjes aan. Ik zou haast zeggen, in het zuizen van een zachte stilte. En verderop, in ditzelfde hoofdstuk, is het één grote herrie, één kabaal. Ja, dat is nou kenmerkend voor de duivel. De duivel die maakt altijd heidens kabaal. Heel veel drukte. Grote toestanden... veel geschreeuw, weinig wol. Zo is het altijd bij de duivel. En bij de Heere is zo anders. Daar staat eenvoudig een dienaar het evangelie te brengen. En terwijl dat gebeurt, terwijl hij de schriften opent tot op Christus... gaan haar harten open. Precies zoals ik een paar weken terug ook al zei. En die gesloten bloemknop... waar het zonlicht op gaat schijnen... dan gaat het open. Nou, zo gaat het ook hier. Zo ging het ook in Thessalonica. Dat licht van het evangelie schijnt erop... en de Heilige Geest die past dat toe aan het hart. En dan gaan mensen om. En dan begrijpt u wat ik aan u en aan jou moet vragen vanmorgen. Hoe is dat nou in u? Hoe is dat nou in jouw leven? Neemt u het zomaar voor kennisgeving aan en gaat u weer naar huis... en zegt u dan, nou dominee, dat hebben we voor een zondag dan weer gehad? Of ontstaat er daardoor betrokkenheid op de boodschap? Gaat u om, zo gezegd? Nee, niet maar een open mind, want dat is echt niet genoeg. Een open hart... Dat je hart ervoor ingewonnen wordt en dat je daarmee bezig blijft. Dat het je op de knieën brengt. En dat je met het woord dat je gehoord hebt naar God teruggaat. Daar gaat het nou om. Nee, dat is niet spectaculair, dat is niet opzienbarend. Zo stilletjes aan. Gaat de Heere zijn ongekende gaan. Ja, veel mensen veel te gewoontjes. Is dat alles? Ja, dat is nou alles. Als je ingewonnen wordt voor de verkondigde Christus. Het gebeurde in Thessalonica. Kom bij het derde kernwoord voor de preek, verzet. Want u begrijpt, daar is lang niet iedereen blij mee... En daar was ook echt niet iedereen in Thessalonica blij mee. Ja, de Joden in de synagoge kijken het met lede ogen aan. De synagoge loopt half leeg. Ja, daar word je natuurlijk niet blij van.
Al die godvrezenden. In plaats van naar de synagoge gaan ze de volgende sabbat naar Paulus luisteren. En ook, ze snappen het niet. Zou je hart verliezen aan een Christus die moet lijden en sterven, die de ondergang tegemoet gaat? Ja, ze zeggen wel dat hij daarna is opgestaan, maar dat kan toch niet waar wezen? En men is geweldig gefrustreerd. Ziet al die mensen in de rug. Ja, hoe moet dat nou? Nou ja, daar hebben ze al gauw een oplossing voor gevonden. Ze gaan naar de markt. En ze huren wat mensen in van laag allooi. Een paar leeglopers die daar rondlopen. En ze vragen aan hen om een relletje te veroorzaken. Ja, wat verlaag je jezelf daar? Gemeente Paulus, die kon met zijn gezelschap voor de dag komen. Welgestelde dames zelfs. Daar hoefde Paulus zich niet voor te schamen. En wat doen de tegenstanders van het evangelie? Ze huren het gespuis in. Een stelletje criminelen. Zakkenrollers. Mensen die te lui zijn om te werken. En die laten ze een rel veroorzaken. Om dan vervolgens te zeggen, ja, die Paulus en Silas brengen de stad in beroering. Wat hypocriet, niet? Dat zijn Paulus en Silas helemaal niet. Ze zijn zelf. En ze verwijten het nou Paulus en Silas, dat ze de stad ondersteboven zetten. Gemeente, wat gemeen. Wat laag. Nou ja, ze hebben er wel succes mee. Want er ontstaat onrust. Hey, Paulus en Silas zelf kunnen ze nergens vinden. De gemeente zal wel gezegd hebben, duik maar even onder. Totdat deze storm weer geluwd is. Ze krijgen wel een zekere Jason te pakken. Waarschijnlijk een man van het eerste uur. En misschien wel de man waar de gemeente aan huis samenkwam. Zou zomaar kunnen. En die wordt voor een soort volksvergadering gesleept. En dan moet hij zich verantwoorden. En dan worden er allerlei valse beschuldigingen geuit. Nee, Satan is trouwens niet erg origineel. Want wat wordt er onder andere gezegd? Ze beroeren het volk. Nou, gemeente, dat kom je heel de schrift door tegen. Wat zei Agab tegen Elia? Toen Elia een poos zoek geweest was. Zo, jij beroerder Israëls. Elia kreeg het al te horen. En later Amos ook weer. Tegen Amos werd gezegd, die boodschap van je, dat kan ons land niet dragen. Zet de boel alleen maar op de kop. Het laat alles alleen maar in het honderd lopen. En gemeente, de apostelen in Jeruzalem, die kregen het ook al te horen. Jullie beroeren het volk. Ja, zelfs de Heere Jezus werd getroffen door dat verwijt. Hij brengt alleen maar onrust teweeg. Als Jezus voor Pilatus staat, u moet het maar nakijken in het Leidersevangelie, dan klinken ook alweer zulke tonen. Is elke keer weer hetzelfde liedje. Ja, ze zeggen ook nog wat anders. Ze hebben het over Jezus als een koning. En dat is een bedreiging voor het keizerlijke gezag. Ze
Ze hebben zich er helemaal niet in verdiept wat daarmee bedoeld wordt. Nee, ze hebben meteen hun conclusies getrokken. Dat op een bepaalde manier het natuurlijk waar is. Dat het koningschap van Jezus een bedreiging is voor de keizer. Maar op een totaal andere manier dan zij het nou bedoelen. Een gemeente, het loopt nog met een sisser af. En want Jason mag een borgsom betalen. En dan mag hij weer naar huis. Als er nou geen verdere onrust van komt, dan krijgt hij zijn geld zelfs terug. Het loopt allemaal met een sisser af. Maar zie wel, gemeente, wat hier gebeurt. Wat evangelie klinkt, waar dat de Bijbel open gaat, juist tot op Christus. Juist daar is de boze er altijd als de kippen bij om de boel in het honden te gooien. Ook vandaag. En het blijkt ook in onze samenleving. Onze samenleving die voor alles inclusief wil gaan zijn. Het liberale gelijkheidsdenken. Iedereen moet hetzelfde zijn en iedereen moet op bepaalde vlakken hetzelfde denken. En hoe wij als je daar maar 1 centimeter van afwijkt. En dan kan je zomaar in de problemen komen. Er zijn schoolbesturen die daar alles van weten. Begrijpt u? Daar heb je het ook al. Of gemeente, dat is ook een methode die de boze veel hanteert. En conflicten in een gemeente laten ontstaan. En soms is dat maar iets kleins. Een verbouwing of zo. En heel de gemeente staat op zijn kop. De een vindt dit en de ander vindt dat. En waar het over zou moeten gaan, ja, daar gaat het niet meer over. Of nog onnozeler, een heel klein incidentje tijdens een dienst. En waar heeft iedereen het over na afloop van de dienst? Over dat incident. En dat er nog gepreekt is, iedereen is het vergeten. En daar is de boze nou precies op uit. Hij is altijd maar, probeert hij maar ervoor te zorgen dat er roet in het eten gegooid wordt. Gemeente, was maar waar. Dat men in Thessalonica allemaal was gaan luisteren naar koning Jezus. Wat zou de samenleving van Thessalonica daarvan zijn opgeknapt? En dan zou de keizer al zijn belastingcentjes elk jaar eerlijk ontvangen. Dan had de politie nauwelijks nog werk.

van al die gelijkheidsdenkers gestopt waren. He, dat Sliedrecht het ziet, ja, die mensen die daar samenkomen in de Ebenezer-gemeente, dat zijn nou mensen die buigen voor koning Jezus. En wat zijn die mensen daarvan opgeknapt? Weet, wat zou dat een zegen zijn? Ik kom bij het laatste aspect van de preek. Onderzoek. Ja, want het is al duidelijk dat Paulus en Silas niet lang meer in Thessalonica kunnen blijven. Nou, ze reizen dan verder naar Berea. Een stad gelegen op een van de uitlopers van de Olympus. Nou, je zou je nou al kunnen voorstellen dat je denkt, nou, Paulus die zal nou al even een poosje zijn gemak houden. Die heeft nou zoveel meegemaakt. En hij gaat nou natuurlijk niet nog een keer naar de synagoge. Hij kijkt al uit. Paulus gaat wel naar de synagoge. Het zijn en blijven de beminden om der vaderen wil. En de liefde van Christus dringt hem. God heeft zijn volk lief. Zou hij zijn dienstknecht dat volk dan niet lief hebben? En gemeente, zo klopt hij opnieuw aan op de poort van de synagoge. En weer opent hij de schriften. Tot op Christus. Weer laat hij zien dat de weg van de schriften is de weg van lijden tot heerlijkheid. En dat de Heer Jezus die weg gegaan is. En dat hij dus is de vervulling van de schriften. Ja, wonderlijk. In Berea zitten ze heel anders in elkaar dan in Thessalonica. Ja, ze hebben die open mind. Ze staan ervoor open. Maar gemeente, ze hebben niet alleen een open mind. Daarnaast ligt een open Bijbel. Ze gaan het allemaal precies na. Wat Paulus zegt, klopt het? Ze spellen de schriften. Ja, die toets moet de boodschap van Paulus kunnen doorstaan. En die toets moet ook mijn boodschap kunnen doorstaan. En ze zeggen niet, ja, die Paulus die zal het wel weten. Die heeft goede schriften bestudeerd. Nou, we geloven het wel. Nee, ze gaan het zelf allemaal na. En Lucas heeft daar grote waardering voor. Ze hebben een edele geest, staat er in het Grieks. Gemeente, dat moet ook ons te denken geven. Ik zou het echt, vind het echt niet fijn als u zo mee gedacht hebt van, nou ja, de dominee zal het wel weten. En de dominee wordt ervoor bepaald, betaald en hij zal het wel goed doen. Ik geloof maar wat de dominee gelooft. Alsjeblieft niet. Ja, de paus in Rome zegt dat hij onfeilbaar is. Maar deze jongen hier op de preekstoel is het bepaald niet. Leg er de schriften naast. En toets daar aan alles wat ik u voorhoud. Gemeente, zijn we zo met de Bijbel bezig? Kruipen we er als het ware doorheen? Gaan we er doorheen, zodat het ook aan de andere kant door ons heen kan gaan? En als je een Bijbelstudieavond hebt voor een vereniging of voor een kring, ik signaleer nogal eens dat mensen nogal geneigd zijn om dan ja, toch feitelijk dat Bijbelgedeelte aan de kant te leggen en dan vooral zich te focussen op die Bijbelstudie van die dominee. Maar die Bijbelstudie van die dominee is ook maar een hulpmiddel. Terug naar de Bijbel zelf. En met elkaar de woorden van de Bijbel spelen. De vinger erbij.

tekst voor tekst, woord voor woord. Zo de Bijbel bestuderen. Er zo doorheen gaan. En gemeente, er zijn wel heel veel verenigingen die de Bereërs heten. Maar dat zegt ook nog niet automatisch dat men zo met de Bijbel omgaat als de Bereërs deden. Ja, wat is dat vandaag nodig? Zo vastgemaakt en gefundeerd te worden in de Schriften. Een open mind, een open hart voor die Bijbel. Want er gaat vandaag van alles rond. En als je overal voor open staat, inderdaad, wat kan er dan een boel vuiligheid je leven binnenkomen? Hou alles alstublieft in het licht van de Schrift. Toets het daaraan. Het kan allemaal nog zo mooi klinken en verkondigd worden met nog zoveel verbaal geweld. Maar daar bent u niet bij gebaat. Als ik alles hoor wat er op internet soms voorbij komt, dan denk ik, mensen. De Bijbel moet open en laat je niks wijs maken. Laat je wijs maken door de Schriften. Die kunnen wijs maken tot zaligheid. En gemeente, in Berea gaat het weer precies net zo als in Thessalonica. Want de Joden uit Thessalonica die komen naar Berea en laten ook daar alles weer in het honderd lopen. Ja, God is er aan het werk. En dan is de boze er altijd als de kippen bij om de boel te verstrooien en verwarring te scheppen. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. En juist daarom die Bijbel moet open. En door die Bijbel moeten we als het ware heen kruipen. En die Bijbel als het ware ter harte nemen. Daarin gefundeerd worden. En dan weet ik het zeker. Dan kom je de Heer Jezus tegen. De Schriften, zegt de Heer Jezus, die zijn het die van mij getuigen. Een gemeente, wie kun je beter tegenkomen dan hij? Toch? Ja, doe dat woord maar open. En kruip er maar in. Ik weet het zeker. Het duurt niet lang. Of de Heer Jezus in zijn heerlijkheid staat levensgroot voor je. En reken maar, dat wordt een aangename kennismaking. Amen.

Gemeente willen samen Gods aangezicht zoeken in dankgebed en voorbeden. We mogen vanmorgen dankzegging doen samen met Martijn en Hanna van Haarlem. In de achterliggende week is aan hun zorgen een zoontje toevertrouwd. En die luistert naar de namen Juda Roel Theodor. En zijn roepnaam is Juda. Zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. We komen samen tot u. En we zeggen u naam hartelijk dank dat we ook vanmorgen hier samen mochten zijn in uw huis. Dat ook vanmorgen in ons midden de schriften open gingen tot op Christus. En dan is het precies zoals Psalm 119 het zingt. De opening van uw woord licht verspreidt en het duister op doet klaren. En Heere, mag het ook in ons leven ons zo vergaan vanmorgen. Dat alle licht gaat vallen op de Heer Jezus Christus. Zodat we tot Hem vluchten. En uit Hem gaan leven. Heere, erbarm u over ons. En schenk ons allen uw rijke genade. We komen tot u om u te danken samen met Martijn en Hanna van Haarlem. Ze mochten in de achterliggende week voor het eerst de vreugde smaken van vader en moeder te worden. U hebt Juda aan hun zorgen toevertrouwd. Alles mocht een voorspoedig verloop hebben. En Heere, daar willen we u hartelijk voor danken. En wij bidden u, zegen over de opvoeding. Dat Martijn en Hanna alles wat ze nodig hebben, ook de kleine Juda, bij de Heer Jezus te brengen. Wilt u aan hun opvoeding paren de machtige werking van uw Heilige Geest, zodat Juda mag worden zoals zijn naam ook luidt, een lover van God. Heer, daarvoor worden we toch geschapen. Om het te zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. Laat dat ook in het leven van de kleine Juda werkelijkheid mogen worden. De Heer, zodat er niet alleen vreugde bij de ouders is over de kleine, maar dat er ook vreugde over hem mag zijn in de hemel. Omdat hij het ook bij u zoekt. Ja, dat is vandaag tegen de stroom inroeien. En tegelijk mogen we zeggen, dan mogen we als ouders ook weten dat we u daarin mee hebben. Heere, gedenk zo dit jonge gezin. Gedenk alle gezinnen in ons midden. Er komt zoveel op en toe. En Heere, deze hoeksteen van de samenleving staat in zoveel opzichten onder druk. Maar Heere, u bent groter en u bent sterker. Laat onze gezinnen mogen zijn gezinnen bij een open Bijbel. En laat zo ook de gemeente gebouwd mogen worden. Trouwe God, zo leggen we de dingen van deze morgen voor u neer. Neem onze dank aan en hoort u onze gebeden. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen.
Gemeente, we zingen onze slotzang Psalm 89, het derde en zevende vers.

0: Ontvangt dus biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk in Sliedrecht. Voorganger in deze dienst was dominee Peet. Tot 11 uur kunt u nog luisteren naar muziek. We wensen u verder een fijne zondag.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag al koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. Jullie gaan luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van William de Wee uit Sliedrecht. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margot de Jong van Kijk uit Haringsveld, Giessendam. Wij Jan Trapman uit Blessingsgraaf, Janaria van Belen en William de Wee uit Sliedrecht en Margot de Jong van Kijk uit Haringsveld, Giessendam, wens u en jou goed luisteren toe. Als u en jullie mee willen lezen en zingen, doet u en jullie dit tot eer van onze grote koning Jezus. Het thema van deze avond is voor eeuwig zijn naam. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam, ter gedachtenis van generatie op generatie. Exodus 3, vers 15b. Meditatie, voorkant kerkbode de kerkblad. Van de hervormde gemeente boven Haringsveld. Haringsveld Giessendam, Neder-Haringsveld. Door Jaap Ritmeester uit boven Haringsveld. We gaan u en jou één loflied laten horen. Lichtstad met uw palen poorten.

Dit lied werd gezongen door het Groot Veluws Koor. De naam verschijnt. In gedachten staan we met Mozes bij Horeb. Een indrukwekkend moment. De engel van de Heer is hem verschenen. Een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Terwijl de doornstruik niet werd verteerd. Een heilig moment. Op heilige grond heeft Mozes gestaan. Zijn sandalen uitgetrokken. God verschijnt. De God van vader Abraham. De God van Abraham. De God van Isaac. En de God van Jacob. Mozes weet niet anders te doen dan zijn gezicht te bedekken. Bevreesd als hij is om God aan te kijken. We gaan u en jou één niet laten horen. De geest van God waait als een wind.

Een moment van ontferming. God is neergekomen uit de hemel, omdat hij denkt aan het volk van zijn verbond. Hij heeft hun geschreeuw vanwege de slavenarbeid gehoord. Hij kent hun leed. Eén moment van bevrijding. God gaat zijn volk brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. Een moment van gezonden worden. Mozes wordt naar de farao en naar de Israëlieten gezonden. Hij moet het volk gaan leiden. We gaan u en jou één lied laten horen. De Heer is mijn bevrijder. Opwekkingsliederen 826, cd nummer 820 tot 831.

Mozes ontvangt Gods naam als bemoediging. Ik ben, heeft mij gezonden. Wat een wonder dat God zich bekend maakt met zijn naam. Dat we hem daardoor in zijn hart kijken. Waar hij verschijnt met zijn naam, staan we op heilige grond. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik ben, ik zal er zijn. Door Sela, CD, ik zal er zijn.

JHWH, ik ben die ik ben. In het evangelie van Johannes staat de innige verbondenheid, de eenheid van de Vader en de Zoon centraal. Het woord was bij God. Johannes begint zijn evangelie in het hart van God en kent slechts één doel. Dit ene dat wij door te geloven het leven zullen hebben in zijn naam. Johannes 20, vers 31. De Zoon maakt zich steeds opnieuw bekend met deze eeuwige naam. Ik ben, om je te laten bemoedigen, vertroosten en vermanen. We gaan u en jou één lied laten horen. Het woord van God door Sela. CD, ik zal er zijn.

Voor wie honger heeft naar het ware brood uit de hemel, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6, vers 35. Voor wie in duister dwaalt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 8, vers 12. We gaan u en jou één lied laten horen. Daar ruist langs de wolken de Jokebuis en Bent, CD Johannes de Heerliederen. Studio

voor wie in de ban is van het dwaalleer van dieven en rovers. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes 10, vers 9. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik ben de deur. Glorieklokken 37.

voor wie gebukt gaat onder verdriet en rouw. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Johannes 11, vers 25. We gaan u en jou één lied laten horen. Jezus, mijn redder. Door Christelijk Drechtstreden Kroor, prees hem. Met solisten.

Voor wie de weg naar het Vaderhuis niet kent, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Voor wie geen vrucht kan dragen zonder hem. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het wordt gezongen door een mannenkoor.

Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Johannes 15, vers 5. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik ben de wijnstok. Door Kinderkoor Emmanuel.

Heilige grond, in gedachten zijn we met Johannes op het eiland Patmos. Johannes ziet Jezus opnieuw. Jezus verschijnt aan Johannes als de verhoogde met al zijn heerlijkheid. Als Johannes hem zo ziet, valt hij als dood aan zijn voeten. Jezus legt zijn rechterhand op Johannes en zegt hem wat we lezen in Openbaring 1, vers 17 en 18. Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan u en jou één lied laten horen. Leg me stil, je hand in mijn handen. Door Christelijk Drentstede Koor Praeseum in Dordrecht. CD 1 zal op de grote morgen.

Ik ben, dit is voor eeuwig mijn naam. De Vader en de Zoon spreken door deze naam met macht en majesteit. God is zijn naam, adembenemend en ontroerend erbij. Van generatie op generatie. Je mag en moet er zijn waar hij zich aan je wil openbaren. In woord en gebed, persoonlijk en in de gemeente. We aanbidden geen God die zich niet laat zien of kennen. Nee, God is zijn naam. Hij ontfermt zich over wie geen ontferming kent. Hij bevrijdt van ongerechtigheid, overtreding en zonde. Hij zendt in zijn naam. En steeds opnieuw staan we op heilige grond, vol eerbied en ontzag voor hem. Ik ben die ik ben, is uw enige eeuwige naam. Naam alle namen, zij u alle eer. Meditatie voorkant kerkbode door Jaap Ritmeester uit Bovenharingsveld. We gaan straks u het jou en het laatste lied laten horen. U zij de glorie door Christelijk Mannenkoor de Gouden Stem, onder leiding van Martin Maans, CD, daarom Pasen 4. Luisteraars, wij zijn aan het einde van ons programma gekomen. U en jullie hebben geluisterd naar Goed Nieuws voor U, Interkerkelijk, het programma van de Zendgroep Kerken. Over het volgende programma, Woord en Muziek, van 9 tot 10 uur, kunnen u en jullie luisteren. En elke zondagmorgen is het programma van 9 tot 12 uur. En elke dinsdagavond voor een verzoekje aanvragen tussen 7:30 en 8:30, waarbij uw verzoekjes tussen 8 uur en 10 uur gedraaid worden. Luisteraars, we wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen en ieder die in huis verbonden zijn, die in verpleeg, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen, die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan, alle die in rouw gedompeld zijn, die korter of langere tijd geleden een geliefde verloren hebben, alle alleengaanden en alleenstaanden, we wensen u en jullie allen Gods zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond. Voor straks een goede nachtrust toegewenst. En hopelijk tot volgende week. Shalom. Eer is een God. Vrede.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
5: Huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
7: Wij houden het Hollands.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
7: Heel betaald. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Merwe Radio.
6: Charge World.

0: De wereldwijde zomertop 3 vandaag in 1999 was op 1 Jennifer Lopez en If You Had My Lover. 2 Will Smith en Wild Wild West. En op 3 de bak vol positieve energie Living La Vida Loca van Ricky Martin.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Een wekelijks beddetje hits door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereld hitlijsten. En presenteer de Charten Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhit.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment met de hoogste nieuwe op nummer 2. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts in top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Italië. En daar staat momenteel op nummer 1 Shakira en Die Die Die. En op nummer 2 staat de zomerhit daar in Italië van Fred de la Palme. Anita en Amy Schilla en La Tessa Gira. En zometeen gaan we in Charts All Around the World naar Bulgarije.

Around the World. Met deze week de tophits in Bulgarije. En deze week is bekendgemaakt in welke stad in Bulgarije volgend jaar mei het Eurovisie Songfestival zal gaan plaatsvinden. Gekozen is voor Burgas en dat is een stad gelegen aan de Zwarte Zee. De stad telt ruim 200.000 inwoners, waarmee het de vierde stad van het land is. En Burgas speelt ook een grotere rol in de olie-industrie daar in Bulgarije. En dan de muziek in Bulgarije. En die is vooral in Bulgaars, maar ook internationale hits van Hagel, Shakira en Ariana Grande. Die vind je terug in de charts in Bulgarije.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartrun, de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er 3 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Dominic Fick en Baby Doll na 22 weken en 302 punten. En ook 2 repeat hits die niet meer in de top 30 staan. En dat zijn Katy Perry en The One That I Got Away na 3 weken en 6 punten. En een repeat hit die het beter heeft gedaan is Bebe Rexha en Faithless and New Religion. Het ligt eruit na 7 weken en 43 punten. Tot slot nog even de voorlopige jaartop 3 en die is ongewijzigd. Dus op 3 met een totaal van 388 punten Alex Warner en Ordinary. Nummer 2 is met 460 punten Rain Where's My Husband. En met een totaal van 574 punten is Taylor Swift en The Phantom of Philia. De voorlopige nummer 1 in deze tussenstand van het lopende jaar 2023.

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Chartworld Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 29 een flinke daler voor K-pop Demon Hunters. Hunter X en AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters dus. En Golden, het zakt terug van 19 naar 30. 29, een nieuweling, Cameron Whitegum en Kingdom of Fear en Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, gaat van 22 naar 28. BTS Swim, die stijgt bescheiden van 29 naar 27. En ook een bescheiden stijging op 26 van 28. Huggle en Saltro in Jamaica, bam bam bam.
0: Chartrun, nieuw.

Met op 25 van 16 Olivia Rodrigo en Drop Dead. Stella Lovely Boston gaat van 27 naar 24 en 23 blijft staan. Temper City en Self Aware. Sam Feather, Olivia Dean en Rain Me In gaat van 24 naar 22. En omlaag van 17 naar 21 Malcolm Todd en Earrings.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: Met 1 stijgen, 3 staanblijvers, 3 zakkers, 2 re-entries en ook een nieuwe. En dit is de lijst van deze week en die ziet er trouwens als volgt uit. 10 re-entry voor Sheena Sparrow en Visitor. Opnieuw binnen op nummer 10 dus. Snow and Khan en The Great Divine gaat van 7 naar 9. En Charlie XCX en Music Fashion Film. Vorige week nog de hoogste bingende komoord op nummer 2. En nu dalen ze naar 8. Re-entry tijd voor Drake en Ice Baby op 7 en BTS en Aragon gaat van 5 naar 6. Bad Bunny, Detail en Mas Foto's vorige week nog opnieuw binnengekomen en nu stijgt hij weer door van 8 naar 5. Olivia Dean, The Art of Loving blijft staan op 4 en ook een staanblijver op 3 voor Michael Jackson en Thriller. En Padel, het nieuwe album van Ariana Grande, is de hoogste nieuweling op nummer 2. En de wereldwijde album nummer 1 is nu voor de 7e week Olivia Rodrigo en You Seems Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Wereldwijde album top 10 nummer

0: Met op 20 van 15 Olivia Rodrigo en The Cure, Magnetic, de Bossa van 18 naar 19. An Oasis met Wonderwall, die stijgt licht van 20 naar 18. Olivia Dean en Man I Need, die daalt van 14 naar 17. En ook op 16 vinden we een zakker van 13. En dat is Bruno Mars en I Just Might.
1: Chartrun. Top 20.

0: Top 15.
1: Met op 15 van 7 Tim Impala en Jenny en Dracula. En ook omlaag van 6 naar 14 Michael Jackson en Billie Jean. Een lichte daling is er ook voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het gaat van 12 naar 13. En op nummer 12 vinden we een nieuweling. En dat is de albumtrack van Ariana Grande en die heet Kiss Me. En Fever Dream van Alex Warner, vorige week nog 9. En nu naar nummer 11.
0: Nummer 14.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Een nummer 1 zomerhit uit de Nederlandse top 40 vandaag, maar dan in 2004. Ozone en Dragostin, Dintij.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst Charteren. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die van wereldreiziger Andries Bik.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan Hart Bassaard. En ooit komt er een dag. Het gaat in de tweede week van 47 naar 39. K3, de zomer van Oya Lele. Die gaat van 42 naar 36. En Jamaica Bam Bam van Huggle en Salto stijgt weer van 39 naar 30. Zoo van Shakira die neemt in zijn 35e week een sprong van 35 naar 27. En de voice-winnaar van Vlaanderen, Bas Zera, staat net voor de top 20 genoteerd. Met zijn debuutsingle All Because of You stond hij vorige week op 26 en nu op 21. En Stella Lefley's Boston die stijgt 5 plaatsen naar 19. Bruno Mars on My Soul die gaat van 19 naar 11. En het gedraaide For Every Young van DJ Licious en Milo stijgt door van 15 naar 9. En de hoogste nieuwe is op 33, de Wassa en Lose Myself.

0: hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse Single Top 100. Met in de spotlight stemmen in palen. En zijn track Loser is de hoogste nieuwe op 40. En dan nog even de snelle stijgers zoals Taylor Swift naar I Knew It, I Knew You. Die gaat van 67 naar 50. En overweg Splint in de 94ste week. Apathee van Bruno Mars en Rose van 60 naar 49. Katy, uw nieuwste Animal, die stijgt door van 59 naar 45. En Magnetic met de Bossa, die springt van 49 naar 35. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die staat in de top 30. Komende van 37 gaat hij dus naar de nummer 28 omhoog. En in de top 20 gaat in de 59ste week weer van 20 naar 17 Golden van Hunter X. En Bebe Rexha en Fabulous en New Religions, die sprinten door van 11 naar nummer 8. En van de Duitse Single Top 100 gaan we naar de Nederlandse Top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse Top 40. En daarin twee nieuwe binnenkomers. De hoogste is op 34, Ariana Grande en Pedal. En ook is nieuw Silva Boomba en On Tonight. En dan de stijgers met de stip van 34 en 28 flairden door het oog van de naald. De remake van de Anita War disco hit Ring My Bell door Achie, die gaat omhoog van 35 naar 26. Stella Lefley's Boston, die versprint van 28 naar 25. En Tamara City's Self-Aware, vorige week nog 31 en nu op 22. En Huggles Moving to the Sun, die staat op 21, komende van 29. Ella Langley's Chosen Texas is vanaf nu ook een top 20 hit in Nederland. Het gaat van 21 naar 18. En Ray en Beer en Zonnebank gaan zien stijgen door van 17 van 25 naar nummer 17. En zelfs de hittegolf in de studio die maakt een klein beetje meester van mij. Maar we gaan verder met het overzicht met de highlights van de Nederlandse top 40 van deze week. Met de meiden van Katy en Animal, het gaat van 17 naar 12. En in de top 10 verspringen bescheiden Cameron Whitegum's Kingdom of Fear. Het gaat van 7 naar 6 en Teddy Swings' Mr. Know-It-All, die staat op 5, komende van 6. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met op 3 van 2 Summer Cam en Bilja en Kilimanjaro. Huggle and Move It to the Sun, die stijgt van 4 naar 2. En Shakira en Bruna Boy, die blijven voor de 7e week de nummer 1 van de Duitse Single Top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 10 Meteor en Nooduitgang. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear, die stijgt van 3 naar 2. En Shakira en Bruna Boy en Die Die Die, die blijven staan op nummer 1. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met geen enkele verschuiving, kan ik je melden. Dus op 3 staan de Bossa en Magnetic. Another and 45 Ultra Talk to You, die staat op 2. En Shakira en Bruno Boy met Die Die Die zijn nu voor de 8e week op rij de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
2: Chartworld.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: Een nieuwe muziek van James Blunt. Zijn nieuwste heet Taste of Summer. En de terechte surprise track is de nieuwe single van de Nederlandse singer-songwriter Lenny Monsoo. Met zijn vrolijke nieuwe track is de jongste student die ooit is toegelaten op de Herman Brood Academie. Toen was hij 15 jaar en nu is hij inmiddels 22. De Chart World surprise track van deze week is dus Wrecking Ball van Lenny Monsoo.

0: Top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Chartrun Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 1 staan blijven, 3 zakkers, 5 hardlopers en de hoogste nieuwe. En dat ziet er als volgt uit. Deze week van 4 naar 10 gaat Kate C en Animal. Olivia Rodrigo's Stupid Song gaat van 10 naar 9. En Another in 45 Will Try and Talk to You, die dalen van 5 naar 8. Teddy Swings' Mr. Know-It-All is de wereldstijger deze week. Vorige week 25 en nu op nummer 7. En van 8 naar 6 stijgen ligt Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat.
2: Chart Run. Wereldstijger. Nummer 7.

0: 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3, maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 11 Hagel, Emale, Angel en Ultranati en Moving to the Sun. En de hoogste nieuweling is op nummer 4, Ariana Grande en Padel.
0: Chart run, chart update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chartune hit update met de highlights van de Chartune lijst van deze week. Met daarin deze week 3 nieuwe. De eerste is de Nederlandse en Vlaamse hit van Cameron Whitegum. Hij is nieuw binnengekomen op 29 met Kingdom of Fear. En de andere binnenkomers zijn afkomstig van het nieuwe album van Ariana Grande. Met de track Kiss Me is ze nieuw op 12. En met de titeltrack Padel is Ariana Grande de hoogste nieuwe op nummer 4. Dan de hardlopers en de wereldstijger. En je ziet ook duidelijk in deze charten dat we in een hittegolf verkeren. Want bescheiden gaan weer omhoog. BTS en Swim, het gaat van 29 naar 27. Hagel en Salto in Jamaica, van 28 naar 26. En de Amerikaanse top 10 hit van Stella Lovely in Boston gaat vooruit van 27 naar 24. De langsgenoteerde nummer 1 ooit in de UK, Rain Me In van Sam Feather en Olivia Dean, die verplaatst zich van 24 naar 22. En de classic hit van Oasis, Wonderwall, neemt een bescheiden stap van 20 naar 18. En pas in de top 10 wordt de vaart er een beetje ingezet. Met op 6 van 8 Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Beat. Moving to the Sun van Hagel, Emal en Ultranati, die schieten van 11 naar 5. En de wereldstijger is Teddy Swings met zijn wereldhit Mr. Know-It-All. Het neemt de sprint van 25 naar nummer 7.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met op 3 van 2 Ellen Langley en Shows in Texas. En in de 11e week gaat weer omhoog van 3 naar 2 That I Made You Love Me van Ariana Grande. En de soundtrack van deze zomer Die Die Die van Sheer en Bruna Boy staat momenteel in 13 landen op nummer 1. En in onze wereldhitlijst de charts en top 30 is het nu voor de 8e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanaf de wereldzeeën en is van wereldreiziger Andries Bik.
0: All around the world. Wereldcolumn.
2: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldcolumn. Nou, zoals ik vorige keer heb laten horen, ben ik heerlijk met mijn meisje aan het genieten op de themoauto's. Dat zijn de eilanden in Frans-Polynesië. Nou, ons doel was vorige keer een parel scoren. Dan wel een zwarte parel hier op de eilanden. Dus wij zijn naar Apataki gevaren, waar je een aantal Pearl Farms had. Maar dat ging niet zo makkelijk als verwacht. We zijn bij een aantal parelboerderijen geweest en we vroegen daar of we wat zwarte parels konden kopen. Die verwezen ons allemaal door naar de eigenaar van een supermarkt. Maar toen we het bij de supermarkt vroegen, werd daar ook ontkend dat er losse parels te koop waren. Alleen bij de winkels kon je wat parels kopen. Maar het was heel mysterieus. We zaten namelijk in een vulkaan. Je kan hier de vulkanen invaren. En in de vulkaan lag nog een klein eilandje met op dat eiland een groot landhuis. Wij zagen verschillende mensen in een bootje getransporteerd worden naar dat landhuis. En daar ook weer 's avonds laat teruggetransporteerd worden. Ook kwamen daar bootjes aan met de oesters. Dus ik vermoed dat eigenlijk de werklui naar een afgelegen eiland gingen, daar dus de parels uit de oesters haalden en ook gecontroleerd werden als ze weer weggingen. Vroeger schijn je hier gewoon parels gekocht kunnen hebben, maar tegenwoordig kan dat niet meer. Ik denk dat alle parelboerderijen aangesloten zitten nu bij dit, ja, een soort van landhuis. Het zag er een beetje mysterieus uit. Het had ook wel een klein beetje iets schemerigs, maar hoe dan ook. Zoekopdracht voor ons is niet gelukt. Nou, we zijn nu weggevaren en we zijn op doortocht nu naar het volgende eiland. Dat heet Tikihau. Dat is een heel klein eilandje en daar gaan wij op zoek naar de, ja, wat is het? De manta-wasseretten. De manta's die schijnen hier de vulkaan in te zwemmen. En daar heb je kleine visjes die de beestjes en de schelpjes van de manta's afpikken. Dus ik hoop dat we dat gaan zien. Ik ga jullie daar volgende keer meer over vertellen. Ik vaar nu in een pikzwarte nacht. Het is nu de kleinste maan die er is. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Maar dan is het, ja, varen op zee toch nog mysterieuzer. Het is pikzwart. Het enige wat ik zie is wat sterren aan de hemel. Voor de rest niks of niemand op me heen. Ik vaar puur op mijn GPS. En ik kom zo meteen om 4:15 bij de entree, bij de pas van de vulkaan aan. Ik moet daar precies om 4:15 aankomen, want het heet slektijd. Het is geen instromend water, geen uitstromend water. Het water staat dan even een half uur stil. En dan wil je dus de vulkaan invaren. Want deze vulkaan heeft een maximale in- en uitstroom van 12 knopen. Ik ga dus niet naar binnen kunnen varen als dat 12 knopen is. Want mijn boot haalt maximum 7. Check mij op TikTok of Instagram. Andries Bik. Dan heb je ook een beetje beeld bij hoe het hieruit ziet. Dus mensen, ik kom zo meteen aan bij de vulkaan. Wordt weer spannend en ik ga jullie vertellen of de manta's bekijken en filmen wel gelukt is in tegenstelling tot zwarte parel scoren. Maak er een mooie dag van, toppers.
3: En een mooi nummer wat hier mooi bij past, dat is Heino Te Han. En dat is echt een dansmuziek hier in Frans-Polynesië. Ze hechten heel veel waarde aan hun cultuur. En het is zo mooi. Toen wij hier binnenkwamen op het laatste eiland Rangiroa, kregen wij van een hele mooie familie die ze ons zag binnenkomen zeilen bloemenkransen. En toen wij vanochtend wegvoeren, kregen wij kettingen van schelpen. Dus bij aankomst krijg je bloemenkransen. En als je weggaat, krijg je schelpenkettingen. En ik heb dus 6 schelpenkettingen gekregen, want van elk familielid krijg je een ketting. Zo mooi, dus luister naar deze muziek en beeld je even de mooie dans in die deze mensen al duizenden jaren hier uitvoeren zo.
4: Hey, wat noem maar wat, hey, waar uit. Hou hem uit het heen op de hel.
0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: gaat hij dan.
1: Het Hitsmuseum met René van Wijngaarden.
2: Even de man die het bier uitvond. Hip, hip, hip.

Hitmuseum. Tijdloze klassiekers.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
6: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
5: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
6: Klinkt goed.
7: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum. Ja.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Merwe Radio.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt de regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond. U luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter. Techniek, William de Wee. Wij hebben vanavond muziek van onder andere Handel, Mendelssohn, Grieg, Mozart. Poëzie van Stef Bos, Henny Vrienten, Rutger Kopland. Een verhaal van Bart Ongering, Esther Verhoef, Fred van Wijnen en nog veel meer.

Handel, Concerti Grossi nummer 6. En we beginnen met Stef Bos. Je ziet jezelf in de spiegel. Gedachten vliegen uit de bocht. En je komt niet uit je woorden. Want elke zin die schiet tekort. Zoveel vragen zonder antwoord. En de tijd die haalt je in. Je denkt alleen waarom. Waarom nu en waarom ik? Je raapt jezelf weer bij elkaar, staat weer op en gaat weer door. Niet gemaakt om op te geven, ook al dans je op een koord. De bel gaat voor een nieuwe ronde. Je staat nog altijd in de ring, vechtend met een tegenstander die zich meestal niet laat zien. Want opeens staat alles stil, terwijl de wereld verder draait. Niets is nog vanzelfsprekend. Alles aan een zijden draad. Opeens staat alles stil. En toch blijf je bewegen. Want wat ook in de sterren staat geschreven, je bent niet gemaakt om op te geven.

Mendelssohn uit Lied ohne Worte. En nu van Paul van Vliet, het gedicht of het lied Droomkind, vrij naar P. Williams. Droomkind, droom maar weg op de wind, want jou wacht nog een leven vol zorgen. Droomkind, droom maar weg op de wind, maar geloof in het wonder van morgen. Als het najaar is gekomen en het groen heeft meegenomen, is dat niet voor lang. Als de natte kale takken in de winterstormen knakken, wees dan niet bang. Onontkoombaar zijn de grote dingen, de seizoenen laten zich niet dwingen. En het jaar dat gaat in vaste regelmaat zijn eigen gang. Niemand is ooit in zijn leven zonder tegenslag gebleven of tegenwind. Niet je dromen die bedriegen, maar de grote mensen liegen. Uit angst, mijn kind. Ook de dapperste zijn weggedoken. Ook het sterkste hart is soms gebroken. Want ons levenslied is vol verdriet, mijn kind. Maar de liefde wint. Droom, kind, droom maar weg op de wind. Ook al wacht jou een leven vol zorgen. Droom, kind, bij al wat je vindt. Geloof in het wonder van morgen. Want jij bent een wonderkind.

Johann Sebastian Bach, Goldberg variatie nummer 1. En nu een verhaal van Bart Ongering. Meester Bart is de meester van Nederland. De parels van de Bijlmer. Het is een prachtige zomeravond in mei. Ik zit op een bankje aan de Bijlmermeerdreef in Amsterdam Zuidoost. Om de hoek van mijn school, tussen de ontelbare parels die de Bijlmer mooi maken. Ik geniet van de liederen gezongen door de vogels in hun kooi, trots gedragen door de eigenaars. Uit de speakers van Café Het Pleintje hoor ik broederliefde. Trotse rappers uit Rotterdam, afgewisseld door muziek van Travasi en Lieve Hugo. Ik ruik een barbecue, zie mensen lachen en hoor ze spreken in minstens 4 verschillende talen. Het bankje waarop ik zit staat niet ver van de boom die alles zag. Zondag 4 oktober 1992 is een zwarte dag in de geschiedenis van de Bijlmer. Een Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al doorboort 2 flats, Groeneveen en Klein Kruidberg. Ieder jaar loop ik met mijn kinderen naar de herdenkingsmonument op de rampplek. In het hart staat die ziende boom die de crash van het vrachtvliegtuig en de daaropvolgende brand overleefde. Het zijn de leerlingen die mijn opsomming van feiten persoonlijk maken met de herinneringen die zij hebben aan de ramp. Een leerling uit mijn vorige klas verloor haar oma die avond, 9 jaar voor haar geboorte. Ik heb mijn oma nooit kunnen ontmoeten, vertelde ze. Een uitspraak die ik niet snel zal vergeten. Het zijn de kinderen op school die mij de verhalen van de Bijlmer vertellen. Soms met een lach, soms met een traan. Door met hen te praten en te luisteren naar wat ze te zeggen hebben, ben ik liefde gaan voelen voor deze buurt. De Bijlmer is de plek waar de kinderen met 1-0 achter staan op leeftijdsgenoten. Het is hun buurt die in de schaduw van het Amsterdamse lijkt te staan. Het is de Bijlmer die veel te vaak negatief belicht wordt. Kom maar eens van dat stempel af. Het is de Bijlmer waar multicultureel Nederland je een tongzoen geeft. Het is de plek waar snorders het alternatief zijn voor de onbetaalbare taxi die hier nauwelijks te vinden is. De zomer in deze buurt is wat de Nederlandse zomer zou moeten zijn. De Bijlmer is het thuis van de salsa, de barbecue, het straatvoetbal en schaafijs. Ik sluit mijn ogen en waan me even in de tropen. Terwijl ik op het bankje zit, krijg ik het besef dat het komt door de mensen hier. Het zijn de mensen die de Bijlmer maken. De kinderen tonen me hun roots. Of deze nu in Suriname, op de Antillen, in Afrika of in Nederland liggen. Morgen sta ik weer voor de klas, terwijl ze mij de lessen van de Bijlmer leren. Deze kinderen openen mijn ogen voor dat wat ze nodig hebben op school. Soms een lach, soms een traan. Dat is onderwijs voor mij. In de Bijlmer is Nederland mooi en ik voel me hier thuis. Voor mij zijn de kinderen de echte parels van de Bijlmer.

gedachten vrij. Wanneer de winter naar het noorden en mijn somberheid voorbij. Wanneer de bankjes in de parken

0: met mijn zaal.
1: U heeft geluisterd naar Maarten Roosendaal Lente en van Johann Sebastian Bach, sonate in G, BWV 1019. En nu een verhaal van Fred van Wijnen. Van stadskat en boerenpoes. Nooit geweten hoe anders het leven van een stadskat is, vergeleken met dat van zijn plattelandssoortgenoot. Als je het mij vraagt, tragischer, ongelukkiger. De landman kwam deze dagen tot die conclusie na een korte opvapasvakantie bij familie in het hoofdstedelijk milieu. De daaraan ons toevertrouwde katten bleken van meet af allemansvrienden. We werden verwelkomd alsof ze ons al jaren kenden. Geen wegkruipen onder de canapé of eerst eens de kat uit de boom kijken. Nee, ze waren die schaamte al lang voorbij. Onder het opportunistische motto: geef niet wie er op ons past of voor ons zorgt als er maar wordt opgepast. Gezien mijn lange ervaring met het roofzuchtige killersinstinct van onze boerenpoezen en hun daarmee samenhangende hooghartige karakter, leek dit bijna plantaardige bestaan van hun stadse evenknie op een bovenintage mij gruwelijk onbestaanbaar. Toch drong die vraag zich onvermijdelijk op toen ik het gedrag van beide Cyperse katten in een gesloten huiselijk milieu een tijdje geobserveerd had. Bij ons opstaan stortten beide dames zich ongeremd voor onze voeten. Teentjes scharrelen, buikje krabben en kopjes geven. Daarna kattenbrokken in de poezenbakjes en weer veel te veel dankbaar gemiauw en gespin. Baasje aan de krant met koffie springt poes Appie pardoes op schoot. Zou een echte baas hun 's morgens altijd een verhaaltje voorlezen of zo? Ik keek door de openslaande deuren naar buiten, waar twee tortelduiven elkaar in boomtoppen beminden. Een merel floot glasheldere solo's en leek zich daarbij zo vrij als een vogeltje te voelen. En niet vogelvrij zoals bij ons in de polder. De katten keken meewarig met mij mee naar het vrolijke gekwetter uit de bomen. Na een kwartiertje waren ze het zat en drapeerden zich als nuffige tijgervelletjes aan het hof van een Zulu-koning, lang uit op de parketvloer. Zelfs als ze al gewild zouden hebben, hadden ze nog geen vlieg kwaad kunnen doen, want die blijken in het vervuilde grootstedelijke milieu nu zo goed als uitgeroeid. Een loshangend draadje onderaan mijn pantalon zorgde af en toe voor een korte opwinding. Voor de rest leken ze zich te schikken in het dagelijkse kwartblikje whiskas, waarvan ze zich 's nachts in een dramatisch poezentoilet op het balkon weer mochten ontdoen. Wat een ontluisterend leven vergeleken met dat van onze boerenpoezen die met de soevereine tred van een luipaard dagelijks de polder uitkammen en met trofeeën als muizen, ratten, mollen, eenden en vissen naar huis komen. Wat hadden zij met whiskas of met een poezentoilet? Niets, helemaal niets. Het weiland is voor hen, behalve jachtgebied, tevens hun buitenplee. Waarvoor voorlopig nog geen vergunning of heffing vereist is. Dat leidt naar de invoering van de hondenbelasting, de mest- en mineralenboekhouding en de milieuwetten. Overigens alleen nog een kwestie van tijd. De overheid laat immers doorgaans geen melkkoetje ongemolken.

Griek, grootmoeders menuet. En nu van Henny, vrienden. Zo was het, zo is het. Was je altijd klein gebleven, met argeloze kinderogen, die keken hoe de wolken dreven langs de regenboog. Maar in jou sloop het verlangen om de wolken vast te houden, om de voorjaarswind te vangen en de regenboog. Zo was het en zo is het en zo zal het altijd zijn. Bij geluk hoort pijn. En daar was je eerste liefde, echte liefde, ware liefde, die niet kon buigen, niet kon barsten, nooit kapot kon gaan. En je danste door de straten, onbezorgd en uitgelaten. En omdat je het niet aan zag komen, kwam het keihard aan. Zo was het en zo is het en zo zal het altijd zijn. Bij geluk hoort pijn. Je droomt je dromen niet compleet, waardoor je nooit het einde weet. Je kent het pad, maar niet waar het toe leidt. Zo was het en zo is het en zo zal het altijd zijn. Bij geluk hoort pijn. En ook ik zal jou verlaten, niet gewillig, nooit vrijwillig. Leer jezelf mij los te laten, want niets is voor altijd. Zo was het, zo is het, zo zal het altijd zijn. Zo was het, zo is het, bij geluk hoort pijn.

Cimarosa, pianosonate nummer 1. En nu een verhaal van Esther Verhoef. Nederlands etentje. Dat er in Frankrijk en Nederland een totaal andere eetcultuur heerst, is een gegeven. Maar het gaat, zo hebben wij ervaren, nog veel verder dan menig een vermoedt. Zo hebben Manlief en ik geen Frans feest, jubileum of verjaardag meegemaakt zonder dat er een voor-, hoofd- en nagerecht werd gereserveerd aan alle genodigden. We hebben gepofte kastanjes voorgezet gekregen, zelfgeschoten wild, notentaarten en gerookte ham van het eigen varken. En we spoelden het weg met pasties, wijn en champagne. Werkelijk, al onze Franse vrienden en kennissen lijken te kunnen koken. Je kunt nergens binnenkomen of er staat wel een of ander potje te pruttelen. De enige dorpsgenoot die mij heeft toevertrouwd niets te hebben met koken of eten, pakte me bij mijn arm, keek schichtig om zich heen en zei op samenzweerderige gedempte toon: maar ja, als je maar lang genoeg met de Fransen verkeert en tientallen keren bent uitgenodigd, ontkom je er op een gegeven moment niet aan om zelf ook wat te organiseren. Ongevaarlijk is dat niet. Want wat moet je die voedselverwende Fransen eigenlijk voorzetten? Eend, rund, wild, in de weer gaan met paddenstoelen en kastanjes, grote kans dat je gedurende avond de ene na de andere discrete suggestie aan de hand wordt gedaan. Ik gooide het aldus over een andere boeg en nodigde onze vrienden uit voor een Nederlandse avond. Geen liflafjes, maar groentesoep met zelfgedraaide ballen, hutspot met appelmoes en kaneel, gehaktballen met jus en rookworst en als toetje dubbelvla uit de Nederlandse supermarkt. Dat alles vergezeld van koud Nederlands bier in beugelflessen. Voilà. Net als menig Française heb ik de hele dag in de keuken gestaan. Want ook simpel alledaags eten kan behoorlijk bewerkelijk zijn. Zeker als je het per se goed wil doen. Je moet immers lands eer verdedigen in een streek die algemeen wordt beschouwd als het kloppend hart van de culinaire wereld. Het was het meer dan waard en werd opnieuw opgeschept en nog eens. Blije gezichten alom. En ook een beetje opgelucht, geloof ik. Het was niet zo erg als ze hadden verwacht. Het mooiste compliment kwam maanden later. Onze vrienden hadden thuis geprobeerd hutspot te maken. Dat was niet goed gelukt. Ik nam het proces met hen door. Water, goed afgegoten, wortelen en uien pas later aan de kokende aardappelen toegevoegd. De clou zat hem in de nootmuskaat. Helemaal vergeten. Even was het de omgekeerde wereld, dankzij een simpel boerengerecht. Maar laten we eerlijk wezen, in ons deel van Frankrijk is eendenvlees gangbaarder en goedkoper dan kip. En zelfs met gepofte kastanjes eigenlijk niet meer dan een eenvoudige boerenkorst. Korst waarvan de bereidingswijze van generatie op generatie wordt doorgegeven, zal toch daarna voor ons Nederlanders altijd omgeven zijn door de zweem van luxe. Sinds het gesprek met onze vriend maak ik mezelf graag wijs dat het ook andersom zou kunnen gelden. Dat onze Franse vrienden niet kunnen wachten tot wij weer in de landen zijn met onze hutspot en dubbelvla. Want is het ooit anders geweest? Wat je van ver haalt, is nu eenmaal lekkerder.

Gijs, als ik mijn grootvader vraag of ik de auto mag lenen, zegt hij, alleen met de chauffeur. Hij is streng en toegevend tegelijk. Hij weet dat ik een rijbewijs heb. Hij weet ook dat ik van Haydn, Beethoven en Mozart houd. Mijn grootvader heeft huizen in Zwitserland en Spanje, waar de chauffeur hem naartoe brengt. Hij is 40 jaar in dienst, zwijgzaam en betrouwbaar. Waar heb je de auto voor nodig? Vraagt mijn grootvader. Ik wil naar een concert in Barcelona. Het is een grote auto met twee reservewielen achter de voorspatborden. Ik zit achterin. Het linnen dak kan open van voor naar achter. De geur van Normandië, de dennenappels, de kurkeik, de geur van brak water, de woestijn. Ik vraag de chauffeur, hij heet Jean, hij leest Proust, zijn moeder is in Parijs geboren, of hij langs Breda wil rijden. Daar woont Claire, mijn verloofde, die klavecimbal speelt. Zij komt naast me zitten. We rijden naar Barcelona. We gaan naar het concert van Federico Mompou, een Catalaanse componist van minimale muziek. Hij speelt zijn eigen werk. Op de terugweg vertelt Claire dat El Greco en Vermeer de favoriete schilders van Mompou zijn. Ze heeft een interview met hem gelezen. Op de vraag welke componisten hij bewondert, is zijn antwoord: allemaal, behalve Haydn, Mozart en Beethoven. Jean vraagt of we er bezwaar tegen hebben de laatste dag langs de kust te rijden. Hij trakteert ons op mosselen. Bij de maaltijd vertelt hij dat hij meer van Satie houdt dan van Mompou, die hij te mystiek vindt. In Breda zetten we Claire af. Op het laatste stuk naar Amsterdam legt Jean uit dat kunst niet moet vluchten, maar de dingen moet beschrijven zoals ze zijn. Hij zet me af bij de magere brug. We kijken nog even over de glinsterende Amstel.

U hoorde achtereenvolgens. Ja, dat noem ik nou wel even. U hoorde A.L. Snijders, Karel Philip, Emanuel Bach en Mozart. En nu een gedicht van Rutger Kopland. Moedertaal. Misschien slaapt er nog iets diep in je hoofd. Iets van de taal van je moeder. Want taal kan slapen. Je probeert te bedenken wat je droomde, terwijl de droom alweer verdwijnt in een steeds donkerder wordende schemer, nog voor je de woorden ervoor terugvindt. Bij het woord moedertaal zie ik een oude foto. Met een scheme donkere slaapkamer en in het bed een jonge vrouw met in haar schoot een pasgeboren kind. Mijn moeder en ik. Ze buigt zich over mij en haar gezicht is nadenkend, alsof ze zich afvraagt wie ik ben. Mij zoekt en zoekt naar woorden voor mij. Ik herinner mij niets van wat ze zei. Maar dat is misschien de taal van je moeder. Slapende geluiden in je hoofd.

Händel uit orgelconcert nummer 4, opus 4 nummer 5. En nu Jean-Pierre Ravi, Wending. Hoe ik ook zoek om te omschrijven wat nooit in woorden is gevat. Het moet voorgoed verborgen blijven voor wie het niet al zelf bezat. Ach, welk gedicht is ooit bij machte? Zoveel van nu, zoveel van toen. Zoveel dat voorgaande geslachten in ons verrichten recht te doen. Ik spreek alleen nog voor ons beiden. Alsof ik nu pas onderken wat ik u aan u te alle tijden verschuldigd was, verschuldigd ben. Voor alles wat mij in het leven, in alles wat ik deed, ontging. Wat niets en niemand mij kon geven, totdat ik het van u ontving.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui. Later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl. Natuurhuisje.